me this week. That's another love offer of $50 or more.

Been in a whip.

Fuck me on the stage, yeah, that's what you want to see.

type of illegal raves. Listen. The hype of illegal raves.

0: Urgent. Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brand, gek genoeg, zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
2: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusenzolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
4: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
5: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
6: Heel blij.
7: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
8: Super, super, super blij. En viva Spanje!
2: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen en konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale.

0: dat zo is.
1: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
0: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neil. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Het won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij hun superster Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK speelde. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: Vooral duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetbal volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen en zal dan nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel. Ja, die kans lijkt me echt heel klein, dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest, volgens mij.
2: Messi is 39. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth al over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
4: Ze wordt als heel natuurlijk menselijke ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
2: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. In de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Daarna werd hij afgevoerd met de helikopter. En het is nog altijd niet duidelijk hoeveel passagiers op de boot zaten die gezonken is voor de kust van Guyana. Dat heeft de minister van Openbare Werken daar gezegd. In de nacht van zaterdag op zondag kapseisde een boot met 133 passagiers. Nog 66 mensen waren verantwoordelijk.

We could see them.

0: Jurgend FM.
1: Ok, su guitarra.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

0: out. Russian icons and salmon dollars and
1: nonsense. Dit is Urgent FM.
2: 1 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De koning heeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
4: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
3: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
5: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
3: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerste in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede, Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Hallo, hallo en welkom bij de vierde Jonge Wolven Show. Wij zijn Robbe, Loes en Antje. Jonge Wolven is een muziekwedstrijd van Trefpunt en AVS die zich uitstrekt over het hele land.
3: Uit alle inzendingen werden 18 bands en artiesten geselecteerd door een uitstekende jury. Deze artiesten mogen de komende dagen optreden op de Gentse feesten. We laten jullie vandaag voorzichtig kennismaken met de 2 jonge wolven die vanavond optreden. Pas op, want misschien bijten ze.
4: Een wolf spot je natuurlijk niet zomaar. Die verstopt zich tussen andere dingen. In ons geval tussen andere nummers, allemaal verzameld uit dezelfde habitat als die van onze wolven. Beginnen doen we met Cantology 101 van de Lambrini Girls.

0: Zeg, kennen jullie Lambrini Girls eigenlijk?
1: Ik kende ze niet, maar ik ben wel fan geworden.
2: Ik denk dat ik ze al een keer heb gehoord, maar niet echt bewust.
0: Ja, kijk, ik ben blij, Loes, dat jij nu ook fan bent, want het is eigenlijk een van mijn favoriete groepen. Want ik hou van punk en dan nog het liefste punk met roepende vrouwen. En zoals je misschien wel al gehoord hebt, past de band daar perfect bij. Vorig jaar brachten ze ook hun eerste album uit, getiteld Who Let the Dogs Out, waar je ook deze schijf op kan horen. Over punk met vrouwen gesproken, hier komt Cheap Perfume met een aanstekelijke leuze. It's okay to punch Nazis.

levert ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet. Die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties

0: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
1: Dat was Honeybane met Girl on the Run. Twee jongens, twee meisjes, niemand boven de 20, allemaal post-punk, zo hoort het. Rosemary is een jonge band waar we zeker nog van zullen horen. Zelf benoemen ze hun muziek als Sinkhead Punk, naar eigen zeggen omdat het beter klinkt dan elektronische punk met poëtische neigingen en een existentiële dansdrang.
0: Liefhebbers van onder andere Bikini Kill en de voorgenoemde Lambrini Girls zullen hier zeker terechtkomen. Live te zien vanavond om 6 uur op podium De Caravaan in het Boudelooppark. Nu te horen op Urgent. Laat je zeker opjutten, hier is Rosemary met Protocol.

Dit was Rosemary, nog wat punk van Belgische bodem. Vorig jaar wonnen ze de nieuwe lichting, het is Junkyard Pool. De punk-rockband rond de energetische 19-jarige frontvrouw Fien Muilen mocht intussen al op een aantal kleine festivals spelen. Hier is Junkyard Pool met Bernard.

0: Urgent FM.
1: Dat was opnieuw Belgisch. Maria Iscariot, iets rustiger dan normaal, met het nummer Bedankt. Je vraagt je misschien af wat de jonge wolven kunnen winnen. Ze krijgen sowieso een show hier op Urgent FM en een optreden op de Gentse feesten van volgend jaar. Daarnaast krijgen ze ook shows en voorprogramma's in verschillende muziekcafés doorheen Vlaanderen. Nu luisteren we naar X-Ray Specs met I Am A Poser.

0: Dit was Pitou met Too Good To Go. Pitou is een Nederlandse singer-songwriter. Toen ze 10 jaar oud was, deed ze mee aan Kinderen voor Kinderen Songfestival. Ondertussen staat ze op podia van Rockwachter en Pukkelpop.
1: Nog een grotere artieste is Kate Bush. De Britse zangeres bracht haar eerste album uit toen ze nog maar 19 was. Het volgende nummer is van haar 5e album, Hounds of Love. Dit is Kate Bush met Jig of Life.

0: Dit was Hella met Verdwenen Vrouw.
1: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
0: De volgende Jonge Wolf heb je misschien al eerder gehoord, want ze kwam het voorbije jaar tot in de halve finale van The Voice van Vlaanderen. Silke Hamers is een Brusselse en bruisende singer-songwriter. Haar teksten schrijft ze zowel in het Nederlands, Engels, Frans als Portugees.
2: Aan haar zijde staan gitarist Emile, bassist en altvioliste Esther en drummer Lucas. Met hun experimentele soul-jazz-muziek betoveren ze het publiek. Als je ook betoverd wil worden, dat kan vanavond, want dan spelen ze live om 19:30 in het Baudeloupark op het podium van Caravaan. Dit is Silke Hamers met No Name.
3: No, no, my name. We can lead

In het hedendaagse muzieklandschap kan je niet meer om haar heen. Rosalía is een Spaanse artieste die de hitlijsten wereldwijd verovert. Ook ons verovert ze van op haar prachtige nieuwe album Lux. Is hier Porcelena.

0: Urgent FM.
1: Je hoorde Billie Eilish met Ilo Milo. Dit was dan al de vierde Jonge Wolven-show. De tijd vliegt toch, hè?
2: Als je plezier hebt wel, ja.
1: Ja, time flies.
2: Vanavond kan je dus om 6 uur losgaan met Rosemary en om 7:30 kan je laten betoveren door Silke Hamers. Dit alles op het podium De Caravaan in het Bordeleaupark. Morgen zijn we hier weer om 2 uur. Zomerse wolvengroeten.

0: κρατσίες. Just bring me. Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
3: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
2: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
4: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Hij heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
2: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levedia Tallinn. Gent moet dan wel winnen van het Oekraïense LNZ Cherkasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodo Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: No, no, my name.
6: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Loofhout.

0: in de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen dat ze een aantal weken bleef bij je vriendin logeren, ruzie kregen om iets dom en daarna moest ze weer verhuizen. Een klein appartement. Ze zeggen dat de kotbaas in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten en dat die kleine lettertjes haar droevig maakten soms. Ze zeggen dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef

grasweide, als witte lakens aan de wasdraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: Very bright.
1: From you.
0: Kiss me, girl.

0: It's a little stronger than beautiful.
1: Stronger wind.
0: Much, much stronger.
1: The rain on the pool is strong. Yes.
2: Dit is Urgent FM.
3: 9 uur.
2: Urgent. Urgent FM.
3: Urgent FM. Live van op de Gentse feesten. De Urgent FM DJ beklimt de roemruchte toren van de Vlasmarkt. De teugels mogen nu losser. De plaats om te dansen verbreed. Maak ruimte voor de nacht. Geniet nog tot 8 uur morgen vroeg mee van feestgedruis en de rollercoaster van DJ's. Swing mee op onze radiogolven of zet vaart achter de tocht naar het plein dat nooit slaapt.

0: Yo, Heads!
1: Hey, ça va?
0: Is dat een beetje leuk?
1: 2K is gedaan, maar een van mijn favoriete ploeg was de fucking Congo dit jaar. Dus daarom, ter ere van de Congo, let's fucking go.
0: Leopard!

Oké, okay, het zijn we er klaar voor. We gaan voor Neske leuk meezingen vandaag. I wanna take you.

0: Lp Prod de novo?
1: A Lp Prod Mandelão Original Tem igual.

0: Oké, Hens, zijn jullie klaar voor een fucking classic? En met een classic bedoel ik, als ik 20 jaar was, dat was de Skeven. Ik ben wel West-Vlaanderen, wij zijn Skeven.
1: Ladies and gentlemen, we understand that you have come tonight to bear witness to the sound of drum and bass. We regret to announce that this is not the case, as instead, we come tonight to bring you the sonic recreation of the end of the world. Ladies and gentlemen, prepare to hold your

verkeerd. Ik wil hier echt fucking hard zien gaan. Fucking hard. Fuck Polly. Fuck all the rest. Leef de Vlasmarkt.

0: Oké, Gent. Ik heb nog één nummertje voor jullie. Maar fucking dankjewel voor deze talrijk aanwezig te zijn. Ik ben begonnen met een classic en ik ga ook fucking eindigen met een classic. Dankjewel. Ik was Toekomst Sound.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369, 369,

0: Last part, it was Eagle. Flossbart maakt met geluid alsjeblieft!
1: Who the fuck is DJ Eagle?
0: Ik zit aan mijn laatste paar plaatjes. Ik ga er nog een paar spelen. Een paar favorietjes uit mijn collectie.